0: a boat shaft for Load Line and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
1: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt mij gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Wat van Anfang an gewaast is en wat we geheerd hebben en met onze ingeuwe gezangen hebben, wat we ongecheckt hebben en met onze hang ongevoerd hebben. Dat is dat levenswoord van dem we reden. Dat is wat de Apostel Johannes zei dat. Hij is met Jezus taub gewaast. Hij had zijn geschaft verloren, hoe hij met zijn vader en zijn broeder taub versche deed. Hij heeft geheerd wat Jezus am leren deed. Hij heeft de Wunder gesungen, wat Jezus deed. Einmal wil hij vier vom Himmel fordern, dat deze Menschen sollen ganz vernicht worden, die nicht interessiert werden in Jezus, als hij nu ihre Stadt in Samaria kam. Wie vervieren uns vielleicht ein bisschen über so eine Sache als dort, dat so ein Mann als Johannes so stark denken würde?

0 jot 1. Schrift ons en laat ons weten wie je bent. En zo God wel, dan hier je mijn nächste week waar. Ik wens je een goede week. God overkomt je bewaren dat je niet falen. En je onschuldig in een grote vrede voor zich stellen. Hij is heerlijk. Neem einen Gott, unserem Heiland, traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft und Gewalt durch Jesus Christus, unseren Herrn, zu aller Zeit und für immer. Amen.